Frieda, wat die uur afsluit met To Turn the Stone, dat Thompson Twins Hold Me Now en Bad Boys Blue Sooner or Later. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin die nuwe uur met Celine Dion en R. Kelly, I'm Your Angel, Gerard Stein, Parfum en Shirley Bassey's Never, Never, Never.

Gerry Pretoria se partytjie tyd keerspel en Nino D'Angelo, Who's Gonna Love You Tonight? Nou bespeel hy selek vir jou Hudson Moore, Can't Waste Whiskey, Tanya Tucker, Without You, What Do I Do With Me? Koen se 7 dae en nagte en Gwyneth Ashley Robin, Good Morning. Een van my gunstelinge daarna met Prime Circle, She Always Gets What She Wants.

Baie mooi snit van Joshua Caddison met Beautiful in My Eyes, asook plaaslike klanke van Carla Du Plessis met Steeds op Vrye Voet. Jy is nou geskakel by Bosveld Stereo 107.5, musiek nou van Cilla Black met Something Tells Me.

Amper 10 minuut oor 8 op hierdie maandagmôre en jy's ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. So verwelkom ons die nuwe uur in met Daryl Hall en John Oates, a man eater. So is dit weer eens goeiemôre en baie welkom van my af, Lieber Zeski. Dis ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar, en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie maandagmôre. Plaaslike klanke van Rona van Niekerk met Leef jou rede.

0: Al jou gunsteling musiek heel dag lang hier by Bosveld Stereo, Bonnie Tyler met When Sally Comes Around, Callum Scott se You Are The Reason en ook Rona van die Kerk met Leef Jou Rede.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Centurion, die N14 Noords drukverkeer op pad aan die N1 Brakfontein wisselaar. Stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is voor die aansluiting tot New Road. Botsing plaasgevind op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot Brakfontein weg. Johannesburg, Maatjie in Noord, druk baie swaar verkeer op pad na Greyston Rylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op pad na die Galulies wisselaar. Dan ook padwerke tans op die N3 Noord na die Geldenhuys wisselaar. Midrand, Allendale weg in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Mastiff. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Bremerstraat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.
2: Gezag is hoe moe, dat wat je bekje doe. En als je mij zoe, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een bekje meer voor jou krijg. Jij maakt mij hart blij, jij mij

Hi dear, hi man, Stephanie. Op haar beste by Bosal 107.5, jou maandagoggend saam met ons op jou naweek is een vir die boeke gewees. Jou gate uitgeniet het. Is môre van Eddie de Vanardees die middeloggendprogram. Ek sien hy spandeer tyd saam tot 12 uur. En dankie ook aan meneer Lee Prozeski. Hy is terug môreoggend vroeg 5 uur vir Dinsdag se Bosal ontbyt saam met jou. Ons het 10 uur vanoggend net na die nuushooftrekke vir Landi om mee te gesels. Jy gaan haar gesels geniet en haar stem beslis geniet. Dis Landi vanoggend net na die 10 uur nuushooftrekke. Hier is Jean Belcher, die is een mooie net vir jou dochter.

As Lobo in 70 slanke I'd love you to want me, die was een groot river gewees vir Lobo door in die 70er jare, en Jean Bajer voor het, en dochter. Hoop jou maandag is vrolik en gerieflik en alles wat mooi gaan. Niks blauw nie, as daar bietjie blauw is, gaan ons het veel uithaal, net die beste van muziek. Soos die een van David Hasselhoff's The Highway to Your Heart.

The Highway to Your Heart, David Hassel of meneer Knight Rider. Is een skakel by Bosal Serious, gaan aan die ritme verander met Koenie de Villiers. Een van die manse super gunstlinge, daar's 'n plek.

as Adams musiek sonder die titel van hierdie een in voorarm. 60 slanke van Cliff Richard is een van sy treffers van destijds Bachelor Boy. Is reeds 35, maak het 24,5 minuten voor 10. 10 uur het ons jou weer nuus hoofstukke en daarna gaan ons gesels met Landy. Maak seker jy loof het nie mis nie. Haar naam is Lien Dion, if that's what it takes. Gaan het goed vanoggend, maak jy met jouself.

That's what it takes. Celine Dion, so is them. Hierdie maandagoggend vroeg by Bosal sien dit. Dan gaan ek uit toe by Hen Heina. Hierdie een van die man wat die slonte. Something I need. Dan gaan ons kyk na die jongste verkeer.

Dis Chapel of Love, Suid-Afrikaans gedoen Muske op haar beste. So 4 minute voor 10, hierdie is Neil Diamond om ons nader te neem aan die jongste nuushoofdrekke. Desiree, en daarna gesels ons met Landie.

0: is Bosal Studio, die mooie stem van Landy, en een geskryf deur Rudy Klaase, 1+1.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Plascon Micatex, standaardkleren, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Mooi en Rihanna Nel, dit is Dans. Hierdie is Bos Salcide, kom ons stel, spuit op sy voor nuustyd. Hierdie van Bo Anderson en Vernie Fall. Hulle weergawe van Suspicious Minds.

is Martha Davis. Don't tell me the time. Bly super een van haar immergroen. Jy het drie maandagoggend by Boshelf en ons 7.5 die hart van goud. Wel van Martha Davis na die muziek van Quentin Prinsley. Hier is Reen oor my. Welkom indien jy pas ingeschakel het.

Klanke van Glenn Frey met The Heat Is On. Goeiemiddag en hartelijk welkom van my, Jean-Drie Fourie. Dis lekker om te weet dat ek en jy die week saam kan afskop, een gedeelte van jou dag, in elk geval tyd saam met jou kan spandeer. Welkom by Bosveld Stereo vir die volgende 4 ure, my en jou tyd saam. Een mooie maandag die 25ste mei, en is een prachtige sonskyndag. Gaan het met jou goed en hoe was jou naweek? Die genuwe uit, bietjie meer as liefde.

0: Ego Nieuwoud, bykie meer as liefde by Bosveld Stereo. Dis 13 minute oor 12 nou by die Hart van Goud. Die tyd aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

Madonna se American Pie by Boswell Serie 2 in 'n ry hierdie uit die 90er jare en net voor Madonna se Lucky Rothman met ons op ons eie. Dis 20 minute voor 1. Kwart voor 1 is dit tyd vir die jongste verkeersverslag, maar nou musiek van Black Lace. I got it.

Dis ou goud en goeie goud daarby. Dit is ook hoe hierdie splinter nuwe hier afskop met Shake and Stevens Green Door. Stimulite oor een en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit dat die volgende 3 ure saam met jou het gaan lekker wees. Met heerlike klanke op die speellys en ons gaan dit so snit vir snit saam geniet. Reën, vakansie op die platteland.

Hier is Lanka van Bernice West met Praat Duits. Net voor haar het jy geluister na Van Halen se Jump. Ek het heerlik het Lanka nog op die speellys vir my en jou om saam te geniet. Soos hierdie snit van The Mavericks, The Losing Side of Me.

Where did we go wrong? Dis Petula Clark en net voor haar Mike and the Mechanics say everybody gets a second chance. 20 minute oor 2 by Boswell Serre met 'n bietjie Afrikaanse ou goud, goed vol klanke van Anton Goosen.

Klanke van Newton, Sometimes When We Touch en Cherise, Another Day. Hierdie was 'n lekker tweenderaai by Boswell Stereo, Afrikaans, Suid-Afrikaanse klanke. En hierdie snit van Newton's Sometimes When We Touch en nou klanke van The Carpenters met Those Good Old Dreams.

Klanke van Mia Krimineel en Bosveld, jou stasie by die hart van goud. Dit bring my en jou nou tot by 12 minute oor 3. En country klanke van The Bellamy Brothers, In the Heart of My Heart.

Luanel Liefdesgevoel in Boswell Stereo 107.5 FM. Dankie dat jy deel vorm van hierdie fantastiese maandag. Dis heerlik. Joe Dolan, Love of the Common People.

Dis Anton Botha, Klou aan my hart. Crosby, Stills, Nash & Young met a Teach Your Children. Ja, jy sal weet wat. Dit is Charlie Rich, volgende They Won't Be Anymore.

Dis so mooi, hè? Dis Lionel Richie, rustige, romantiese klanke met hulle Love, Oh Love. En dan het ek ook nou vir jou Cara Jewelling met Blue Eyes in the Rain.

Daniel Escorcio, met hierdie uur van slaan, maak met 1000 mil. Gerard Joling, Blue Eyes in the Rain, gelukkig nie, Blue Eyes Crying in the Rain nie.

The Love in Your Eyes, en dit was dan Vicky Leandros, lekker om altyd haar stem te hoor. Bless Bridges, laat my lewe, laat my lief hee. Hoe gaan het op hierdie maandag aand met jou? Hy lê amper op sy rug. Hier is Jening met Miskien.

Engelbert Humperdinck met The Spanish Night is over. Nog nie helemaal nie, maar Guillaume sê, I'm sorry. Dis nie net hierdie kant, goeienaand.

Seker van Koos Doep se bekendste liedjies in het is Kinders van die Wind. En natuurlijk een sprookie vir die stadskind. Die Bee Gees, More Than a Woman. MUZIEK

Hallo, Stefan, Christijn en in die bos en Betty Jean net voor met al my liefde. Ja, kom ons word so even romantisch nog. Ons rond 3 uur af met Julianne Hoog en Mary J. Blige en Hard in My Heart. Olivia Newton-John sê Sam. Ja, ons het ook een Sam. Maar ja, ons praat nie veel oor Sam nie. Chris Isaac in A Wicked Game, die paar weken nie ene van hom. Maar eers, ons so'n bykie mooi ene. Hierdie man was destijds deel van die groep Genesis en sy naam is Phil Collins. Hierdie is Another Day in Paradise. Goeienavond, weer eens om af, Gilbert Bosch, ek vertrou het gaan goed met jou en ek hoop en vertrou dat jou maandag daarom nie te blauw was nie.

gevaarlik is natuurlijk. Michael and the Rock en Wild Woman. Weerens, goeienavond, baie welkom van my, of Gilbert Bosch, ek vertel dat het baie goed gaan met jou. Ja, as die begin van die week, en ek moet sê, dit voel vir my al klaar, of het al reeds naweek moet wees, want dit was allemaal een blauw maandag, een potblauw maandag. Ek hoop jou maandag is dan beter, en ek is het een wat vir jou gaan beter maak, as het nie was nie, met nog van die treffers. Samantha Lennard binnenkort in jou hart sal heel raak, en dan ek vir jou ou treffer, Middle Road's Bottoms Up. Maar eers, ons eie bekende stem, Monty Jackson, en ek is wel bekend vir hierdie ene. Julia, goeienavond, en welkom. Dit is Sopas in Skagerlip by Bosveld, 107.5 FM. Ek hou jy geselskap tot so skynsvoorheen.

Môre het jy verskriklike hoofpyn. Jude met sommer wyn, net voor die Eden's Point of No Return en bekende Michael Bolton, said I loved you, but I lied. Dit is maar mooi daarin van Michael Bolton. Nou kom ons gaan nou met die muziek, Nicholas Lowe en Shine Fall, wat ons nader na die einde van hierdie uur met Maya hier, dat is hy Suid-Afrikaanse ooghouwe, Natasha Joubert met Ooswes, Duiswes, maar eers Leo Seyer. Is dit maar nie lekker nie, ne? As jy so een bykie terugdink, young and in love, en die vlinders in die maag, was altyd lekker. Weer eens goeie dan, baie welkom, van my afgeover het bosje, ek het gaan goed.

Kyk, hierdie is allemaal ook goud. Die langspeelplaat gehoor. Krap in die achtergrond. Genade. Ja, dit is, maar dat is mooi. Dit is redig mooi. Goed, ons mekaar amper moet groet. Carleen Nisselman wat ons nader soen toe met. Dankie, Dorrie. Maar eers hierdie ene is een oe treffer en een groot gunsteling van my. Hierdie was al like een maandag aan samendeel geweest. Hierdie is Sandra en Johnny Wanna Live.

Rooi Balken wat die uur afsluit met How I Feel Inside, Edward David's Words, en Touch of Class saam Ronne Toei, Koffie Fontein. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek heb begin die nieuwe uur met Nicole, A Song of Love, André van Wijngaard met die Kronkelpad en A Beautiful South, Rotterdam.